0: les yeux de ma mère. Il y a toujours
1: Audio de Zomer B1.

Supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De skielers van de Zwaantjesclub in Zandvoorde hebben uitstekend gepresteerd op het EK in Italië. De Gistelse Fran van Houten pakte dit weekend nog 2 medailles en kroonde zich tot Europees kampioenen op de marathon. De Oudenburgse Lisa van Steenkisten was daarbij tweede. Ook Jorre Verleijen, Indra Medaar en Dominika Gardi veroverden een medaille. Alle drie zijn ze aangesloten bij de Zwaantjes Rollerclub uit Zandvoorde. Een man uit Middelkerke en zijn vriendin zijn teruggevonden nadat ze meer dan een dag in het water lagen na schipbreuk in Indonesië. Er zaten 13 mensen op het schip. Allemaal zijn ze terecht. De schipper is wel nog vermist. Ze lagen meer dan 30 uur in het water. Het incident gebeurde voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Middelkerke maakt het strand deze zomer beter toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Aan Silt in Middelkerke en het Rauschenbergplein in Westende zijn nieuwe houten strandpaden aangelegd. Daarnaast zijn ook de strandrolstoelen opnieuw beschikbaar, zodat bezoekers zich makkelijker over het zand naar de zeelijn kunnen verplaatsen. Ook in Oostende is het al jaren zo met zon, zee zorgeloos.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: weerbericht. Het is vrij zonnig aan zee vandaag bij een graad of 22. Ook morgen blijft zonnig met een paar wolkenvelden en maximaal rond 25 graden. Woensdag is de warmste dag van de week aan zee met volop zon en temperaturen tot 29 graden. Al zorgt een zeebries bij ons voor wat verkoeling. Donderdag blijft zonnig bij 26 graden. Vrijdag is er opnieuw veel zon, maar het koelt aan de kust wel af naar een graad of 22.
1: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Benieuwd een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
5: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: skielers van de Zwaantjesclub in Zandvoorde hebben uitstekend gepresteerd op het EK in Italië. De Gistelse Fran van Houten pakte dit weekend nog 2 medailles en kroonde zich tot Europees kampioene op de marathon. De Oudenburgse Lisa van Steenkisten was daarbij tweede. Ook Jorre Verleijen, Indra Medaar en Dominika Gardi veroverden een medaille. Alle drie zijn ze aangesloten bij de Zwaantjes Rollerclub uit Zandvoorde. In Echtegem onderzoekt het parquet de dood van een baby van 1,5 maand. Het parquet spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar konden bij aankomst niets meer doen voor het kind. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parquet voert een autopsie uit. Een man uit Middelkerken en zijn vriendin zijn teruggevonden nadat ze meer dan een dag in het water lagen na schipbreuk in Indonesië. Er zaten 13 mensen op het schip. Allemaal zijn ze terecht. De schipper is wel nog vermist. Ze lagen meer dan 30 uur in het water. Het incident gebeurde voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi.
1: Tot zover het regionieuws. De zomer hoor je hier. B1. Top.

0: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
2: Welkom bij B1. Verrassend zomers.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: foodtruckfestival Smaak heeft dit weekend veel bezoekers naar het Duineplein van Bredene gelokt. Bezoekers konden proeven van gerechten uit alle windstreken. Vooral zaterdagavond was het erg druk en waren de zitplaatsen snel volzet. Middelkerken maakt het strand deze zomer beter toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Aan Silt in Middelkerken en het Rauschenbergplein in Westende zijn nieuwe houten strandpaden aangelegd. Daarnaast zijn ook de strandrolstoelen opnieuw beschikbaar, zodat bezoekers zich makkelijker over het zand naar de zeelijn kunnen verplaatsen. Ook in Oostende is het al jaren zo met zon, zee zorgeloos. De zomervakantie is hier aan zee ook topdrukte met jobstudenten. Er werken er steeds meer in strandbars, horecazaken en winkels. En dat doen ze blijkbaar ook niet meer voor één langere periode van bijvoorbeeld een maand. Tegenwoordig spreiden steeds meer jongeren hun uren over de zomer en de weekends. Horeca-uitbaters vragen daardoor steeds meer flexibiliteit van de studenten. Omgekeerd vragen ook studenten zelf vaker om niet langer voor één langere periode te werken, zegt de horeca aan zee.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: is vrij zonnig aan zee vandaag bij een graad of 22. Ook morgen blijft zonnig met een paar wolkenvelden en maximaal rond 25 graden. Woensdag is de warmste dag van de week aan zee met volop zon en temperaturen tot 29 graden. Al zorgt een zeebries bij ons voor wat verkoeling. Donderdag blijft zonnig bij 26 graden. Vrijdag is er opnieuw veel zon, maar het koelt aan de kust wel af naar een graad of 22.
1: Dit is

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. La douce France op B1.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: skielers van de Zwaantjesclub in Zandvoorde hebben uitstekend gepresteerd op het EK in Italië. De Gistelse Fran van Houten pakte dit weekend nog 2 medailles en kroonde zich tot Europees kampioene op de marathon. De Oudenburgse Lisa van Steenkisten was daarbij tweede. Ook Jorre Verleijen, Indra Medaar en Dominica Gardi veroverden een medaille. Alle drie zijn ze aangesloten bij de Zwaantjes Rollerclub uit Zandvoorde. Een man uit Middelkerke en zijn vriendin zijn teruggevonden nadat ze meer dan een dag in het water lagen na schipbreuk in Indonesië. Er zaten 13 mensen op het schip, allemaal zijn ze terecht. De schipper is wel nog vermist. Ze lagen meer dan 30 uur in het water. Het incident gebeurde voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Middelkerke maakt het strand deze zomer beter toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Aan Silt in Middelkerke en het Rauschenbergplein in Westende zijn nieuwe houten strandpaden aangelegd. Daarnaast zijn ook de strandrolstoelen opnieuw beschikbaar, zodat bezoekers zich makkelijker over het zand naar de zeelijn kunnen verplaatsen. Ook in Oostende is het al jaren zo met zon, zee zorgeloos.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Sie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
4: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
3: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
2: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+-gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. In Groningen, in het noorden van Nederland, heeft gisteravond een kleine aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt de Nederlandse Weerdienst. Verschillende mensen hoorden knallen en trillingen. De beving is wellicht het gevolg van gaswinning. In die regio zijn er daardoor geregeld kleine aardbevingen. De Franse president Macron houdt vanmorgen een crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel, maar er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden en zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt zich niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor. Maxima tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Dit is B1.
7: Enjoy the summer.

0: vrij zonnig aan zee vandaag bij een graad of 22. Ook morgen blijft zonnig met een paar wolkenvelden en maximaal rond 25 graden. Woensdag is de warmste dag van de week aan zee met volop zon en temperaturen tot 29 graden. Al zorgt een zeebries bij ons voor wat verkoeling. Donderdag blijft zonnig bij 26 graden. Vrijdag is er opnieuw veel zon, maar het koelt aan de kust wel af naar een graad of 22.
1: Hoor je de zomer? Be

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
3: Never gonna give you up, never gonna let you down.
2: Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
4: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
5: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Barbecue, Mojito en Sunshine Music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: skielers van de Zwaantjesclub in Zandvoorde hebben uitstekend gepresteerd op het EK in Italië. De Gistelse Fran van Houten pakte dit weekend nog 2 medailles en kroonde zich tot Europees kampioene op de marathon. De Oudenburgse Lisa van Steenkisten was daarbij tweede. Ook Jorre Verleijen, Indra Medaar en Dominica Gardi veroverden een medaille. Alle drie zijn ze aangesloten bij de Zwaantjes Rollerclub uit Zandvoorde. In Echtegem onderzoekt het parket de dood van een baby van 1,5 maand. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar konden bij aankomst niets meer doen voor het kind. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket voert een autopsie uit. Een man uit Middelkerke en zijn vriendin zijn teruggevonden nadat ze meer dan een dag in het water lagen na schipbreuk in Indonesië. Er zaten 13 mensen op het schip. Allemaal zijn ze terecht. De schipper is wel nog vermist. Ze lagen meer dan 30 uur in het water. Het incident gebeurde voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Dit is La Douce France.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: La Douce France, de beste Franstalige muziek.
2: Overal in Vlaanderen
1: via de B1-app.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
2: I lift you up to the highest emotions.
1: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Kerstzaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
7: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze hadden me niet meer kunnen.
6: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
8: Welkom bij La Douce France.

0: persoonlijk. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10:00 vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
4: Het waren goede huisfeesten. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan we naar huis.
5: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Nu moet ik naar de wc.
3: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux, dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
6: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
3: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
7: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
8: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
7: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
9: Hier hoor je de zomer.

0: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine. Boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine. Veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Welkom bij B1.
5: B1.
4: Verrassend zomers.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Uit de wereld.
2: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
3: Het was een goede Gentsfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
4: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
2: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit. Dat weet de journaliste Louise Buquet, die daar is.
5: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
2: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door het veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
1: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
1: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmit sinds 1928.
7: Welkom bij B1.
8: Hot B1.
7: Perfect voor de zomer.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres, Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
5: Dit is La Douce France.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: foodtruckfestival Smaak heeft dit weekend veel bezoekers naar het Duineplein van Bredene gelokt. Bezoekers konden proeven van gerechten uit alle windstreken. Vooral zaterdagavond was het erg druk en waren de zitplaatsen snel volzet. Middelkerken maakt het strand deze zomer beter toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Aan Silt in Middelkerken en het Rauschenbergplein in Westende zijn nieuwe houten strandpaden aangelegd. Daarnaast zijn ook de strandrolstoelen opnieuw beschikbaar, zodat bezoekers zich makkelijker over het zand naar de zeelijn kunnen verplaatsen. Ook in Oostende is het al jaren zo met zon, zee zorgeloos. De zomervakantie is hier aan zee ook topdrukte met jobstudenten. Er werken er steeds meer in strandbars, horecazaken en winkels. En dat doen ze blijkbaar ook niet meer voor één langere periode van bijvoorbeeld een maand. Tegenwoordig spreiden steeds meer jongeren hun uren over de zomer en de weekends. Horeca-uitbaters vragen daardoor steeds meer flexibiliteit van de studenten. Omgekeerd vragen ook studenten zelf vaker om niet langer voor één langere periode te werken, zegt de horeca aan zee.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de

0: weerbericht.
1: Het is vrij zonnig aan zee vandaag bij een graad of 22. Ook morgen blijft zonnig met een paar wolkenvelden en maximaal rond 25 graden. Woensdag is de warmste dag van de week aan zee met volop zon en temperaturen tot 29 graden. Al zorgt een zeebries bij ons voor wat verkoeling. Donderdag blijft zonnig bij 26 graden. Vrijdag is er opnieuw veel zon, maar het koelt aan de kust wel af naar een graad of 22.
0: La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

super solde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Gentichem onderzoekt het parquet de dood van een baby van anderhalve maand. Het parquet spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar konden bij aankomst niets meer doen voor het kind. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parquet voert een autopsie uit. Het Foodtruckfestival Smaak heeft dit weekend veel bezoekers naar het Duineplein van Bredene gelokt. Bezoekers konden proeven van gerechten uit alle windstreken. Vooral zaterdagavond was het erg druk en waren de zitplaatsen snel volzet. De zomervakantie is hier aan zee ook topdrukte met jobstudenten. Er werken er steeds meer in strandbars, horecazaken en winkels. En dat doen ze blijkbaar ook niet meer voor één langere periode van bijvoorbeeld een maand. Tegenwoordig spreiden steeds meer jongeren hun uren over de zomer en de weekends. Horeca-uitbaters vragen daardoor steeds meer flexibiliteit van de studenten. Omgekeerd vragen ook studenten zelf vaker om niet langer voor één langere periode te werken, zegt de horeca aan zee.
1: Tot zover het regionieuws. Hier hoor je de zomer. B1.

0: Weerbericht.
1: Het is vrij zonnig aan zee vandaag bij een graad of 22. Ook morgen blijft zonnig met een paar wolkenvelden en maximaal rond 25 graden. Woensdag is de warmste dag van de week aan zee met volop zon en temperaturen tot 29 graden. Al zorgt een zeebries bij ons voor wat verkoeling. Donderdag blijft zonnig bij 26 graden. Vrijdag is er opnieuw veel zon, maar het koelt aan de kust wel af naar een graad of 22.
2: Perfect voor de zomer.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
4: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
5: Jouw zomerradio.

0: Dit is B1. Feel the beat. Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag. Dit is het nieuws uit de wereld.
1: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
2: Het was een goede Gentsfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
3: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
1: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit. Dat weet journaliste Louise Buquet, die daar is.
4: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
1: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agenten beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz, dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
0: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928. Welkom bij B1. Perfect voor de zomer.

vrij zonnig aan zee vandaag bij een graad of 22. Ook morgen blijft zonnig met een paar wolkenvelden en maximaal rond 25 graden. Woensdag is de warmste dag van de week aan zee met volop zon en temperaturen tot 29 graden. Al zorgt een zeebries bij ons voor wat verkoeling. Donderdag blijft zonnig bij 26 graden. Vrijdag is er opnieuw veel zon, maar het koelt aan de kust wel af naar een graad of 22.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
7: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
6: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: La douce France op B1.

0: toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi. Nous resterons toujours près de toi.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: De skielerers van de Zwaantjesclub in Zandvoorde hebben uitstekend gepresteerd op het EK in Italië. De Gistelse Fran van Houten pakte dit weekend nog 2 medailles en kroonde zich tot Europees kampioenen op de marathon. De Oudenburgse Lisa van Steenkisten was daarbij tweede. Ook Jorre Verleijen, Indra Medaar en Dominika Gardi veroverden een medaille. Alle drie zijn ze aangesloten bij de Zwaantjes Rollerclub uit Zandvoorde. In Echtegem onderzoekt het parquet de dood van een baby van 1,5 maand. Het parquet spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar konden bij aankomst niets meer doen voor het kind. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parquet voert een autopsie uit. Een man uit Middelkerke en zijn vriendin zijn teruggevonden nadat ze meer dan een dag in het water lagen na schipbreuk in Indonesië. Er zaten 13 mensen op het schip. Allemaal zijn ze terecht. De schipper is wel nog vermist. Ze lagen meer dan 30 uur in het water. Het incident gebeurde voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: nieuws uit de wereld.
1: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
2: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
1: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
3: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
1: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
4: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
1: Het probleem was wel na ongeveer een uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbedonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens achtste op het WK in Veneto. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK Gravel. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Hoor je de zomer? Be-

شور فضلت.

bonjour, faudra te retrouver.

pas.